0: misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten voor?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Bersia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. De Indië-herdenking.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Bersia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen in het Bos der Onverzettelijke in Almere, de Indië-herdenking.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: 020 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Kerst op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Bersia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. De Indië-herdenking.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan 4000 euro betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Bercia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. De Indië-herdenking.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Stroomnet is vol, maar 7 bedrijven reserveren alvast de ruimte. En brandweer geeft WTC-toren Almere weer vrij. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Flevoland is wakker.
8: Goedemorgen, het is vrijdag 14 augustus. Fijn dat je kijkt en luistert naar Flevoland. Nou, vandaag zijn er nog 139 dagen te gaan. Leo, dan is het alweer oud en nieuw.
9: Ja.
8: Het was weer plakkerig vannacht. En het wordt ook vandaag weer plakkerig, heb ik begrepen.
9: Vreselijk, hè? Hoe ben jij de nacht doorgekomen? Oh, je hebt airco, hè?
8: Ik heb gelukkig airco. Oh, maar ik deel het leed van vele andere mensen.
9: Dat zal wel,
8: het is wel een mooie dag voor hagedissen. Want die houden van warmte. Het is vandaag hagedissendag.
9: Had er nog niet bij stilgestaan.
8: Er zijn ook nog belangrijke zaken.
9: Heb ik er per ongeluk eentje doodgereden misschien?
8: Dat zou ook nog kunnen, ja.
9: Ja.
8: Het is namelijk, er kan vandaag veel economisch en politiek nieuws verschijnen. Want het Centraal Planbureau komt met het concept macro-economische verkenning 2027. Daarin staat de nieuwe ramingen voor onder meer economische groei, koopkracht, inflatie en werkloosheid. Dus dat kan daarmee, nog wat opleveren.
9: Ja, maar daarmee gaan de ministers natuurlijk aan het werk voor wat er in dat koffertje moet.
8: Ja, inderdaad.
9: Daar is het belangrijk voor.
8: Ja, dus dat vandaag ook in het nieuws. nieuws. Maar we hebben ook regionaal nieuws. Hè?
1: Ja, 7 grote bedrijven die hebben al een aansluiting op papier op het overvolle stroomnet van Tennet. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. En we blikken vooruit op de eerste thuiswedstrijd van Almere City FC. Die treden vanavond aan tegen Jong PSV.

0: tijd in de kroeg van Ed Sheeran. Je hoorde de Colway Girl.
1: Een ondernemer die nu een zware stroomaansluiting nodig heeft voor bijvoorbeeld een fabriek of datacenter moet vaak heel lang wachten. Het Flevolandse elektriciteitsnet van Tennet zit vol, de bekende netcongestie.
0: Toch konden grote bedrijven jarenlang voor relatief weinig geld alvast een plek reserveren op het hoogspanningsnet, terwijl er nog geen paal de grond in was gegaan. Inmiddels kan dat niet meer, maar 7 reserveringen uit het verleden houden nog steeds een plek bezet op het overvolle stroomnet. Verslaggever Ilja de Zeeuw is hier ingedoken. Goedemorgen Ilja, ja, vertel, hoe zit dat precies?
2: Vroeger konden dus eigenlijk tot voor kort konden bedrijven voordat ze alle voorbereidingen hadden getroffen, dus vergunningen, bouwgrond aangekocht, dat soort zaken, konden ze alvast een plekje op het stroomnet reserveren. En die hadden ze dan alvast klaar liggen. En dan konden ze te zijner tijd die aansluiting aan gaan laten leggen.
0: Ja, dus als er eenmaal capaciteit is om het op het stroomnet is gereserveerd, dan kan zo'n bedrijf daar in principe onbeperkt aanspraak op blijven maken?
2: Er zat in principe geen deadline op die claim. Je hebt bijvoorbeeld het bedrijf Equinix, dat in Lelystad een datacenter wil gaan bouwen. Nou, die heeft inmiddels zijn de eerste vergunningen rond. Maar die aanvraag, die claim, die ligt al jaren klaar.
0: En inmiddels is deze aanvraagprocedure dus aangepast?
2: Begin dit jaar is dat veranderd. Dus op dit moment, kijk, vroeger kon je voor relatief weinig geld kon je zo'n plekje reserveren, 15.000 euro of zo. En dan daarna, als eenmaal de aansluiting begon, dan ging je die hoge kosten betalen. En nu, als je nu een aanvraag doet, moet je meteen 10% van het aansluitkostenbedrag betalen. Dus dat kan in honderdduizenden euro's lopen. Dus dat is een verandering. Ja. Maar het systeem werkt nog steeds niet helemaal perfect.
0: Nee. Maar er is dus een soort financiële drempel opgeworpen, zeg maar. Zorgt dat er nu voor dat bedrijven sneller gaan bouwen?
2: Nou, niet per se, want het is eigenlijk nog steeds een streefdatum. Het is niet een harde einddatum van je moet dan klaar zijn. En Tennet die kan eigenlijk alleen maar zo'n reservering stopzetten als zo'n bedrijf niet betaalt. Of als hij echt heel erg vertraging heeft.
0: Ja. Dus moet ik dan concluderen dat de wachttijden voor een plek op het stroomnet voorlopig nog niet gaan afnemen?
2: Ja, ik zou dat zelf nu zo niet kunnen zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er nog steeds 7 grote aanvragen liggen. Dus die liggen klaar voor bouwprojecten wanneer zij willen gaan beginnen met bouwen. Dat is onbekend. Tennet wil niet zeggen welke bedrijven dat zijn en ook niet hoe groot die aanvragen zijn. Dus die plekken nemen nog steeds ruimte in beslag op het stroomnet.
0: Verslaggever Ilja de Zeeuw, dankjewel.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: Als je naar Lowlands gaat, kun je hem over 8 dagen zien. Somber en My Body Isn't Ready.
1: Tijd voor de sport. Almere City FC speelt vanavond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Om 8 uur is Jong PSV de tegenstander in het Janmarstadion.
0: Nou, de eerste wedstrijd van de competitie werd met 1-1 gelijk gespeeld op bezoek bij FC Den Bosch. Tegen Jong PSV is het volgens trainer Anoush Dastgir tijd voor de eerste overwinning van het seizoen. Maar ja, het belofte elftal uit Eindhoven is voor Dastgir een ploeg die lastig is in te schatten.
2: Kijk, het is een ploeg die heel goed aan de bal is, maar dat geldt voor alle jong ploegen. Zoals je het zelf zegt, ja, de opstelling van hun, dat weet je niet. Je weet niet wie er meegaan en wie niet, wie er fit zijn en wie niet. Dus uiteindelijk is het belangrijk dat je uitgaat vanuit je eigen spel, je eigen kracht. En ongeacht wie de tegenstander is, ja, wij willen wedstrijd winnen. Dus zo ga je de wedstrijd ook in en ja, vooral ook je eigen spel spelen.
3: Is het in ieder geval voordeel dat je op vrijdag treft in plaats van een maandagavond in Eindhoven bijvoorbeeld?
2: Nee, dat vind ik niet. Kijk, je kan zeggen dat ze op maandag misschien 1 of 2 spelers extra van 1 mee kunnen krijgen. Maar ook dat is geen garantie ja, dat de ploeg dan beter of minder is. Want vaak zie je ook jongens die terugkomen, die hebben dan niet meegetraind. Die kennen de teamafspraken niet. In standaard situaties weten ze de afspraken niet. Dus ook dat biedt mogelijkheden. Dus voor ons maakt het niet uit. Dus ja, voor onszelf is het natuurlijk wel lekker dat je vrijdagavond voor je eigen publiek speelt.
3: Voor Emmanuel van der Blaak is het een speciale wedstrijd. De verdediger van Almere City speelde van 2021 tot de zomer van 2025 voor het belofte elftal van PSV. Van der Blaak kijkt ernaar uit om tegen zijn oude werkgever te spelen.
4: Ja, natuurlijk. Dat is altijd wel een speciaal gevoel. Anders dan normale, ja, dan andere wedstrijden. Dus dat doet wel iets met me. Natuurlijk wil je dan extra graag winnen. Maar ja, het is gewoon leuk om oude bekenden weer te zien. Dus ja, kijk er naar uit.
3: Is er dan ook nog soort een bewijsdrang?
4: Ja, dat heb ik persoonlijk wel, denk ik. Ja, richting Jong PSV. Dus ja, zeker natuurlijk. Je wilt elke wedstrijd winnen, maar die wil ik zeker winnen. Ja.
3: De verdediger verwacht met Jong PSV een ploeg die graag de bal wil hebben.
4: PSV staat wel bekend dat ze willen voetballen. Dus ik denk zeker gewoon een voetballende ploeg. Daar spelen ze ook. Ja, ze veel talenten. Dus ik denk dat vooral. Wij moeten gewoon met onze ervaring moeten wij erop klappen. En hun geen moment geven om te voetballen eigenlijk.
3: Ten opzichte van vorige week tegen FC Den Bosch weet trainer Dastgir wat er beter moet.
2: Doelpunten maken.
3: Dat klinkt simpel. Hoe simpel is dat voor deze groep?
2: Nou kijk, ik denk dat we vorige week genoeg kansen hebben gecreëerd om de doelpunten te maken. We hebben wat meer aandacht aan besteed deze week. Vooral een bezetting voor de goal. En uiteindelijk hebben we kwaliteit in huis. Dus het gaat met name om afstemming voor de goal. En dat zag er deze week heel goed uit.
1: Dat al dus trainer Anoush Dastgir. En je hoort ook nog Emmanuel van Blaak van Almere City FC.

0: zegt nee, hij heet ook echt King and Love and Pride. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: De hitte zorgt ook 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af. En juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm. En de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist in de ouderenzorg.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Hè. Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid. En daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè. Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook al plastabletten hebben bijvoorbeeld.
1: Het is daarom belangrijk de hitte in verpleeghuizen te kunnen verdrijven. Op verschillende plekken zijn inmiddels mobiele airco's geplaatst. Wanneer worden nou eens gewoon vaste airco's geplaatst?
0: Ja, of pas je medicijnen tijdelijk aan als je de warmte aan ziet komen. Bloeddruk verlagen ze, als die dan toch al verlaagd door wijde bloedvaten, zou ik zeggen, nou verminder dat dan een beetje.
1: Ik heb liever airco's dan medicijnen.
0: Maar ik ben geen dokter. Op verschillende plekken in het land kwamen boeren gisteravond bij elkaar om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals bij Schermer in Noord-Holland. Het kabinet wil binnen 10 jaar ruim 40% minder stikstofuitstoot. Maar de boeren zijn het daar niet mee eens.
3: Het is zo hard aangekomen. Dat is niet normaal. Ja, dat is, dit is niet uitvoerbaar. Deze nieuwe brief is niet uitvoerbaar.
4: Ja, als deze dingen niet veranderd gaan worden, dan komt er echt gewoon opstand. Kijk, het platteland is niet van ons, wij zijn het platteland.
0: Ja, met hun verlichte trekkers vormden ze een schild. In Kamperveen was het woord helpen te zien vanaf boven gezien. En vandaag is er opnieuw boerenprotest in Noord-Brabant. Want het College van Gedeputeerde Staten van de provincie daar, die heeft voorgesteld de vergunningen in te trekken van 5 kippenhouders, pluimveebedrijven moet je er eigenlijk officieel zeggen. En terwijl ik dat vertel, valt mijn oog erop op de Stentor.
1: Ja.
0: Bekend gezicht uit Zeewolde staat daar voorop, Jeroen van Manen.
1: Oh, met koeien? Wat gaat hij doen?
0: Ja, nou, hij kondigt aan dat het allemaal maanden gaat duren, die acties. Dat is in ieder geval nieuws voor op dagblad de Stentor.
1: En gaan we dan met hem mee of zo? Ik denk het wel.
0: Dat toch wel, gezellig.
1: De Volkskrant heeft een artikel over de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez.
0: Oh ja.
1: Die stelt de vraag, ja, wat gaat er gebeuren nu in de toekomst met het Nederlands elftal? En ook een artikel over casino's in de Verenigde Staten. Namelijk de inheemse bevolking van de Verenigde Staten. Die wist een uitweg uit de armoede te vinden door echte casino's. Maar president Trump geeft nu ruim baan aan online gokken. En dat bedreigt weer deze reddingsboei.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat is jaren geleden ingesteld. Hè? Ja. Blijf even bij de Verenigde Staten tot slot in het Financiële Dagblad. Daarin een verhaal over de rente. Je weet, Trump wil die graag laag houden. En zegt tegen de Fed altijd, jongens, niet omhoog met die rente. Maar hij moet ook staatsobligaties uitgeven om zijn tekort aan te vullen. En het is nu de hoogste rente in 25 jaar.

0: morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Persia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. De Indië-herdenking.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Zeven bedrijven hebben voor onbepaalde tijd een grote aansluiting gereserveerd op het Flevolandse stroomnet van Tennet. Gaat dan bijvoorbeeld om fabrieken of datacenters. Die ondernemers hebben soms jaren geleden al elektriciteit aangevraagd, waardoor nieuwe bedrijven achteraan in de rij moeten aansluiten. De wachttijden zijn lang vanwege de netcongestie. Verslaggever Ilja de Zeeuw.
3: Tennet wil niet zeggen welke bedrijven dat zijn en ook niet hoe groot die aanvragen zijn. Dus die plekken nemen nog steeds ruimte in beslag op het stroomnet.
2: De brandweer heeft gisteravond om 20:30 de WTC-toren in Almere stad vrijgegeven. De toren met kantoren was ontruimd omdat een brandlucht zich had verspreid op de hogere verdiepingen. Oorzaak was een defect in het luchtbehandelingssysteem op de 31ste verdieping. De brandweer van Lelystad is gisteravond opnieuw in actie gekomen op industrieterrein Oostervaart. Daar was dinsdag de grote brand bij de pelletopslag. Het is nog niet duidelijk of de eerdere brand nog wat nasmulde en opnieuw is opgeluid of dat er opnieuw brand is ontstaan. Dat wordt nog onderzocht. Almere City FC voetbalt vanavond de eerste thuiswedstrijd van de competitie. In het Janmaatstadion is Jong PSV de tegenstander. Na het 1-1 gelijkspel van vorige week tegen FC Den Bosch hoopt trainer Anous Daskier op de eerste overwinning van het seizoen. De aftrap is om 8:00 en de wedstrijd kun je ook volgen via de app van Omroep Flevoland. Jonge kinderen in de gemeente Zeewolde moeten gemiddeld de meeste kilometers afleggen om van huis naar de basisschool te komen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om 1,5 kilometer gemiddeld. Op Urk is dat veel minder, maar 500 meter. Meer nieuws op web en app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Er gaan ook nu weer oproepen rond op sociale media. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Er is onrust over het plan om de vergunning in te trekken van 5 kippenhouders die veel stikstof uitstoten. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs voor een plek in de Conference League. Ajax ontmoet het Zwitserse FC Sion en Twente moet tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Onder invloed van een meest matige wind uit het zuiden wordt er hele warme lucht aangevoerd met een forse temperatuurstijging als gevolg. Het wordt vanmiddag zinderend heet met temperaturen van 34 of lokaal 35 graden. En daarbij blijft het zonnig met hooguit enkele sluierwolken. In de loop van de middag en avond draait de wind wel naar het noordwesten en zorgt als eerste voor verkoeling in de westelijke kustgebieden. Het weekend verloopt dan minder heet met zo'n 27 graden op de zaterdag en 24 graden op de zondag. Ook dan is het vaak droog, maar met name op zaterdag moeten we ook rekening houden met enkele buien.
6: Oh, lekker cool man. 27 graden, 24 graden.
2: Ik zie er naar uit.
6: Heerlijk.
2: Nou.
6: Zometeen de malle molen van het leven. We gaan weer duiken in de nieuwe voorstelling van theatergezelschap Vis-a-Vis uit Almere. En die heet Carousel.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Frankie Valli en zijn Four Seasons deden allemaal mee. En ze blikten terug op december 1963.
1: En dan, want het is vrijdag de laatste van de zomerse aflevering over het Almeerse theatergezelschap Vis-a-Vis. We hebben de afgelopen dagen al veel facetten belicht over de nieuwe voorstelling Carousel. Zoals het ontstaan van het verhaal, het maken van het decor en het ontwerp van de kostuums.
0: Ja, vandaag de laatste aflevering en die gaat over de try-outs, de eerste voorstelling. En dan maar hopen dat alles goed gaat.
2: Na maanden aan het decor te hebben gebouwd, het oplossen van technische uitdagingen en talloze repetities, is de ploeg van regisseur Gerald Goodman klaar voor de try-out van de nieuwe voorstelling Carousel.
3: Gedraaid is voor deze scène.
4: Vandaag voor het eerst op volle tribune. Dat vind ik altijd wel spannend. En waarin het eerst nog een beetje zo, laten we zeggen, van ons is, gaan we dat nu dan de deuren open doen. Wat wel spannend is gewoon. En we zijn ook nog met veel details bezig, hoor. We zijn echt nog wel aan het fijn slijpen. En sommige dingen moeten nog wat anders. Of zijn er nog andere ideeën voor. Of ook qua spel en qua techniek. Dus ik heb het wel goed gezien al. Ik heb het in de repetities goed gezien. En nu moet het allemaal nog bij elkaar komen.
5: Hey, en hoe voelt het voor jou? Want je bent natuurlijk eigenlijk als acteur heb je altijd bij Vis-a-Vis voorstellingen gedaan. En nu ben je regisseur. Hoe is dat? Is het anders? Ja,
4: ja, het is heel anders. Ja, ik heb nu nog mijn handen vol, maar straks moet ik het natuurlijk aan hun overlaten. En na de première ben ik klaar, in principe. En dan kom ik nog wel geregeld kijken. Maar ik zal het toch echt moeten loslaten. Terwijl normaal gesproken begint het nu. Stap ik er nu in.
6: Er loopt een lijn.
2: Voor Gerald Goodman, zelf van Surinaamse afkomst, is deze voorstelling bijzonder. Omdat het verhaal raakvlakken heeft met zijn eigen leven.
6: Vanavond naar navel.
2: Het verhaal van een Surinaamse familie die worstelt met het koloniale verleden en hun eigen toekomst.
7: Geluid betekent dat er nog leven in zit.
8: Ding die schuren. Om daar, als je om dingen die moeilijk zijn of heftig of zo, als je daar een situatie van maakt waar je om moet lachen, dan komt het eigenlijk extra hard aan eigenlijk. Dus, of je lacht erom en denkt, oh, dit kan eigenlijk echt helemaal niet. En daardoor wordt het niet moralistisch, krijg je een soort vorm die heel mooi en diep binnenkomt. Omdat de humor en de comedy eigenlijk een heel mooi voertuig is om dit soort dingen te vertellen, vind ik.
9: En is dat waarom je de regie wil doen?
8: Ja, het is natuurlijk echt super, super leuk om verhalen te vertellen. We vertellen gewoon een verhaal van een familie en wat ze meemaken en hoe ze ploeteren en hoe ze bezig zijn en een kop boven water proberen te houden en te proberen te overleven. En dat is, ja, het is niets leukers dan dat te doen. En ook een keertje aan het roer te staan is wel heel bijzonder, hoor. Dat is leuk. Ja.

0: Je hebt net de show gezien.
1: Ja.
0: Wat vond je ervan?
2: Nou, in één woord geweldig. De beelden, de techniek, de muziek, het verhaal niet te vergeten.
3: Ja, heel interessant. Het is wel een unieke kijk naar het Suriname en het slavernijverleden. Het is wel bijzonder om te zien en dat het zo in zo'n voorstelling dan tot uiting komt.
0: En wat vind je ervan dat ze dat zo'n onderwerp behandelen?
3: Ja, heel goed. Ik vind dat wel belangrijk dat daar meer aandacht voor is.
4: Ja, een mooi verhaal, ontroerend. Ja, uiteraard. Ja, zeker. Ja, heel tof.
5: Nou, het publiek is heel enthousiast over de nieuwe voorstelling Carousel van theatergroep Vis-a-Vis. Je kunt het natuurlijk zelf gaan bekijken. En als je daar geen tijd voor hebt, je kunt in ieder geval de reportages bekijken, terugkijken op onze website. En onze website is omroepflevoland.nl.

0: Teddy Swims. Nieuwe plaat heet Breakup in the Reverse. En hij zong op het eind Love Me in the End. Dus met de tijd is hij een beetje aan het husselen in zijn liedje. Wij gaan gewoon vooruit met de tijd. En zometeen dus de rubriek. Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Wat heb je gevonden?
1: Nou, deze week werd dus bekend dat Assad is in Syrië is veroordeeld, ter dood is veroordeeld. Ja. En eigenlijk is de vraag van... Ja, hij is toen gevlucht naar Rusland. Mm-hmm. Wat doet hij daar nu? En wat, ja, dat horen we zometeen.

0: uit Noorwegen. Waar het iets koeler is dan bij ons. Aha, en Take On Me. Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv, Rob?
1: Hallo. We beginnen bij Nieuwsuur. Ja. Daar ging het over de voormalige Syrische president Bashar al-Assad. Hij werd deze week bij verstek ter dood veroordeeld. Assad, die woont in Rusland en geniet bescherming van Poetin. Volgens journalist bij The Guardian, Piotr Sauer, leeft Assad daar een teruggetrokken bestaan.
2: Voordat hij de vrede dictator was, probeerde hij oogarts te worden in Londen. We hebben gehoord van bronnen rond Assad dat hij misschien dat weer oppikt. Maar verder is het eigenlijk een hele eenzame leven. De Russische elite kijkt eigenlijk ook neer op hem. Omdat ze zien hem meer als een loser, een verliezer die zijn land heeft verloren. Dus hij wordt niet uitgenodigd op feesten. En we zien hem ook niet op foto's op sociale media.
1: Ja, opmerkelijk, want Poetin haalt de banden aan met het nieuwe Syrische regime. Hij heeft zelfs een deal gesloten over militaire basis met de Syrische leider, die ooit zijn vijand was. Ja, ik weet je nog dat ze daar van die grote bommen naar beneden gooiden vanuit helikopters. Dat waren gewoon de Russen.
0: Ja.
1: Volgens Sauer laat dat zien hoe pragmatisch Poetin en eigenlijk ook die nieuwe leider van Syrië is. Maar of hij ook Assad zou uitleveren?
2: Nee, ik denk dat niet. Zo ver gaan ze dan niet. Omdat dat raakt dan denk ik ook Poetins prestige. En voor hem is het dan belangrijk ook, denk ik ook aan andere leiders die ooit denken om naar Rusland te vluchten, te laten zien dat ja, hier ben je toch veilig. Maar natuurlijk is het regime van Poetin ook niet voor altijd. Dus ik denk, als je iemand bent in Syrië, dan hoop je op de lange termijn.
0: Nou, dat was Nieuwsuur. Goedenavond Nederland. Op de andere zender was de minister van Infrastructuur en Waterstaat te gast, Vincent Karremans. Hij sprak over de tekorten om infrastructuur te kunnen onderhouden. Een voorbeeld daarvan is de Merwedebrug bij Gorkum. Vrachtwagens mogen daar niet meer overheen. Dat gebeurt nog wel, af en toe. Maar volgende week gaat de politie daarop intensiever controleren, zei Karremans.
3: Nou, inmiddels zijn het ongeveer is nog een klein aantal. En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
4: Okay.
3: Omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
0: Sommige politieke partijen pleiten ervoor om de staatsschuld, die nu nog vrij laag is, op te laten lopen om vervolgens te kunnen investeren in de infrastructuur, zoals in die Merwedebrug. Karremans was helder over dat idee.
3: Nee, ik denk dat het heel verstandig is dat we dat niet doen. Want juist als je kijkt naar Frankrijk, Italië, andere landen die veel minder financieel degelijk beleid hebben gevoerd, ja, die zijn nu een veel zwaarder probleem. Die betalen per jaar tientallen miljarden aan rente alleen al. Hè? Ja. Dat kan je niet uitgeven aan zorg, niet aan sociale zekerheid.
0: En wat dacht je? Inflatie. Als je het op laat lopen, krijg je meer inflatie. Dan worden we allemaal armer.
1: Ja, echt wel de VVD weer. Hè? Die wil hand op de knip.
0: Ja.
1: Met het oog op morgen vertelde tophockeyster Jibi Jansen over het belang van mental coaching of mentale coaching bij topprestaties. Voor de Spelen van Tokio 2020 trok Jansen zich terug uit het Nederlandse team. Ze vertelt waarom.
5: Op dat moment vond ik het lastig om te gaan met de cultuur die daar op dat moment was. En dat bracht mij in onzekerheid en waardoor ik ook minder zelfverzekerd op het veld stond. Ik heb dat een tijdje zeker daar gespeeld. Maar op een gegeven moment heb ik besloten van, ik ben nu niet de beste versie van mezelf. En ik word minder blij van het hockeyspel. Terwijl dit is eigenlijk waar ik altijd van gedroomd heb. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om daar even uit te stappen.
1: Jansen ging daarna met een mental coach aan het werk om er weer bovenop te komen. Door zich uit te spreken hoopt Jansen een voorbeeld te zijn voor andere sporters.
5: Kijk, op dat moment dacht ik ook van dat ik maar moest leren om daarmee om te gaan. En achteraf kwam ik erachter dat ik blijkbaar dus niet de enige was die er wel last van had. Dus ergens hoop je ook te creëren dat het een eerder gesprek zou kunnen zijn om te voorkomen dat mensen mentaal daar last van hebben van zo'n situatie. In plaats van dat iedereen achteraf durft uit te spreken van, ik had er eigenlijk ook wel last van.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.
0: In de country worden veel staten besproken. Tennessee en Texas is nu een nieuw liedje.
1: In de country muziek.
0: Ja. En de hoofdstad Austin, die wordt nu besproken. Doordat je.

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt net de show gezien.
2: Ja.
1: Wat vond je ervan?
3: Nou, in één woord geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
4: Je kan zeggen dat ze op maandag misschien 1 of 2 spelers extra van 1 mee kunnen krijgen. Maar ook dat is geen garantie dat de ploeg dan beter of minder is.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Als je nu een aanvraag doet, moet je meteen 10% van het aansluitkostenbedrag betalen. Dus dat kan in 100.000 euro's lopen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Stroomnet is vol, maar 7 bedrijven reserveren alvast ruimte. En de brandweer geeft WTC-toren Almere weer vrij. Meer nieuws komende uur in Flevoland is wakker.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
13: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
12: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
14: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
12: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Hebben we nog zo'n warme dag? Wat denk je?
16: Nou, in de nacht valt het wel mee. Hè? Het wordt, gaat wat naar beneden, de temperatuur.
15: Oh,
16: ik heb begrepen, dat heb je ook in de woestijn. Hè? Dan is het overdag heel warm en s'nachts ligt je te bibberen.
15: Ga je ons klimaat vergelijken
16: daarom, als je
15: met
16: verdwaald, moet je ook altijd in de nacht daar wandelen.
15: Oh,
16: dat is het. Het is vandaag vrijdag 14 augustus 2026. Het is vandaag trouwens precies 30 jaar geleden dat koningin Beatrix de Amsterdam Arena opende.
15: En die moest eraan.
16: Weet je dat nog?
15: Johan Cruijff.
16: Nee.
15: Ik weet wel dat hij nu Johan Cruijff heet. Ja.
16: En mocht je niks te doen hebben, vandaag begint in de jaarbeurs in Utrecht een 3-daags internationaal congres van de Jehova's getuigen.
15: Oké, staat de deur gewoon open, hoeft geen voetje tussen.
16: Inkoppertje. En wat heb jij voor regio nieuws?
15: Ja, 7 grote bedrijven die hebben op papier een grote stroomaansluiting. Maar ze gebruiken die nog niet. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. En we blikken vooruit op de wedstrijd van City vanavond.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis met Golden
18: eSIM. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien
19: uit.
18: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Download de app of ga naar Golden eSIM.

0: boodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Goedemorgen, fijn dat je radio aanstaat. Voor Flevoland is wakker. Het is 7:07. We hebben nieuws voor je.
1: Een ondernemer die nu een zware stroomaansluiting nodig heeft voor bijvoorbeeld een fabriek of datacenter moet vaak heel lang wachten. Het Flevolandse elektriciteitsnet van Tennet zit vol, de bekende netcongestie.
0: Toch konden grote bedrijven jarenlang voor relatief weinig geld alvast een plek reserveren op het hoogspanningsnet, terwijl er nog geen paal de grond in was gegaan. Inmiddels kan dat niet meer, maar 7 reserveringen uit het verleden houden nog steeds een plek bezet op het overvolle stroomnet. Verslaggever Ilja de Zeeuw is hier ingedoken. Goedemorgen Ilja, ja vertel, hoe zit dat precies?
2: Vroeger konden dus eigenlijk tot voor kort konden bedrijven voordat ze alle voorbereidingen hadden getroffen, dus vergunningen, bouwgrond aangekocht, dat soort zaken, konden ze alvast een plekje op het stroomnet reserveren en die hadden ze dan alvast klaar liggen en dan konden ze te zijner tijd die aansluiting aan gaan laten leggen.
0: Ja, dus als er eenmaal capaciteit is om het op het stroomnet is gereserveerd, dan kan zo'n bedrijf daar in principe onbeperkt aanspraak op blijven maken?
2: Er zat in principe geen deadline op die claim. Je hebt bijvoorbeeld het bedrijf Equinix, dat in Lelystad een datacenter wil gaan bouwen. Nou, die heeft inmiddels zijn de eerste vergunningen rond. Maar die aanvraag, die claim, die ligt al jaren klaar.
0: En inmiddels is deze aanvraagprocedure dus aangepast?
2: Begin dit jaar is dat veranderd. Dus op dit moment, kijk, vroeger kon je voor relatief weinig geld kon je zo'n plekje reserveren, €15.000 of zo. En dan daarna, als eenmaal de aansluiting begon, dan ging je die hoge kosten betalen. En nu, als je nu een aanvraag doet, moet je meteen 10% van het aansluitkostenbedrag betalen. Dus dat kan in honderdduizenden euro's lopen. Dus dat is een verandering. Ja. Maar het systeem werkt nog steeds niet helemaal perfect.
0: Nee. Maar er is dus een soort financiële drempel opgeworpen, zeg maar. Zorgt dat er nu voor dat bedrijven sneller gaan bouwen?
2: Nou, niet per se, want het is eigenlijk nog steeds een streefdatum. Het is niet een harde einddatum van je moet dan klaar zijn. En Tennet die kan eigenlijk alleen maar zo'n reservering stopzetten als zo'n bedrijf niet betaalt. Of als hij echt heel erg vertraging heeft.
0: Ja. Dus moet ik dan concluderen dat de wachttijden voor een plek op het stroomnet voorlopig nog niet gaan afnemen?
2: Ja, ik zou dat zelf nu zo niet kunnen zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er nog steeds 7 grote aanvragen liggen. Dus die liggen klaar voor bouwprojecten wanneer zij willen gaan beginnen met bouwen. Dat is onbekend. Tennet wil niet zeggen welke bedrijven dat zijn en ook niet hoe groot die aanvragen zijn. Dus die plekken nemen nog steeds ruimte in beslag op het stroomnet.
0: Verslaggever Ilja de Zeeuw, dankjewel.

0: Dark Before the Dawn. Zo mieux was dat. Uit Den Haag. We gaan verder met het weer met Alfred Snoek. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eén van de twee hebben we gehad.
1: Ja,
0: nu nummer twee nog.
1: Nog eentje te gaan, inderdaad. ik weet helemaal waar je het over hebt. De tropische hitte. Vandaag lijkt de climax te worden. Het wordt nog een tandje warmer dan dat we gisteren hebben kunnen meten. Nou, op dit moment is het nog aangenaam buiten. Maar de temperatuur die loopt wel heel snel op. Het is zometeen al zo'n 2, 3, 24 graden. Eind van de ochtend komt al voorzichtig die 30 graden in beeld. Daarbij is het volledig zonnig. Staat er niet al te veel wind. En ook vanmiddag stelt de wind heel weinig voor. Met veel zonneschijn wordt het dan zo'n 34, maar op sommige plaatsen zelfs 35 graden. En dat is voor deze tijd van het jaar, zo het latere deel van de zomer, waarbij de daglichtperiode toch al wat korter is. De zon alweer net even wat minder hoog staat dan dat die in juni en begin juli staat, is dat toch wel vrij uitzonderlijk. Dus we moeten vandaag nog eventjes, als je een echte hittehater bent, moeten we nog eventjes deze dag uitzitten. Want er komt wel ander weer aan.
2: En wat is het andere weer dan?
1: Nou, misschien merken we dat vanavond al. Als de wind opeens uit het noordwesten op gaat steken. Dat is echt een wind die we merken. Vooral ook omdat er eerder op de dag nauwelijks wind staat. En die wind die zorgt er al voor dat de temperatuur vanavond wat sneller omlaag gaat. Dus het wordt wat draaglijker. Met een graad of 5, 26. En vannacht dan zakt het kwik uiteindelijk naar een graad of 17 à 18. Er komt wat meer bewolking opzetten. En ook morgenochtend hebben we best wel veel wolken. Er kan zelfs een enkele bui uitvallen, lang niet overal. Het zal niet veel voorstellen. En morgenmiddag, dan is het gewoon weer droog, af en toe zonneschijn. Maar dan met slechts een graad of 24.
2: Okay. Nou, dat is wel lekker, toch?
1: Ja, dat is wel even een heel ander verhaal.
2: Ja.
0: En zondag?
1: Ja, zondag zitten we zelfs nog een graadje lager, 2, 23 graden. Het is een droge dag met wolkenvelden, af en toe zon. Prima dag om erop uit te gaan. Maar niet een dag om te gaan zonnebaden. Want daarvoor schijnt de zon niet uitbundig. En ook de temperatuur is voor de liefhebbers van zonneschijn, is die denk ik net eventjes te mager.
0: Oké, de nieuwe week. Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Dronten en Almere moeten weer gewoon naar school.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou, dat doen ze dan ook gewoon met normaal Hollands zomerweer. 22 graden in de middag. Een enkele keer een bui voor degene die op de fiets naar school moeten. Ja. Maar geen verregende dagen. Dat zit er ook niet aan te komen. Dus zoals het hoort eigenlijk.
2: Ook niet op de lange termijn. Nog even.
1: Er zal vast wel eens een keer een dag tussen zitten dat je zegt van, nou, nu valt er eens een keer een goede hoeveelheid regen. De regenmeters zijn gevuld. Maar zelfs zo'n dag is niet voldoende om een einde te maken aan de droogte. Dus er wordt een beginnetje gemaakt om de droogte wat te verlichten. Ja. Laten we het daarop houden. Meer dan dat kan ik er niet uithalen.
0: Het is niet zo dat je de schippers kunt zeggen van, gooi het schip maar weer vol, de Rijn staat weer op normale hoogte.
1: Dat gaat nog wel even duren, ben ik bang.
0: Klopt het ook wel. Alfred Snoek, dankjewel.
2: Tijd voor de sport. Almere City FC speelt vanavond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen.
0: Om is dat een beetje afgekoeld?
2: Is Jong PSV de tegenstander in het Janmarstadion? En dan is het inderdaad afgekoeld.
0: Ja, de eerste wedstrijd van de competitie werd met 1-1 gelijk gespeeld op bezoek bij FC Den Bosch. Tegen Jong PSV is het volgens de trainer Anoush Dastgir tijd voor de eerste overwinning van het seizoen. Ja, ik wil ook wel eens wat. Maar goed, het belofte elftal uit Eindhoven is voor Dastgir een ploeg die lastig is in te schatten.
3: Kijk, het is een ploeg die heel goed aan de bal is, maar dat geldt voor alle jong ploegen. Zoals je het zelf zegt, ja, de opstelling van hun, dat weet je niet. Je weet niet wie er meegaan en wie niet, wie er fit zijn en wie niet. Dus uiteindelijk is het belangrijk dat je uitgaat vanuit je eigen spel, je eigen kracht. En ongeacht wie de tegenstander is, ja, wij willen wedstrijd winnen. Dus zo ga je de wedstrijd ook in en vooral ook je eigen spel spelen.
4: Is het in ieder geval voordeel dat je op vrijdag treft in plaats van een maandagavond in Eindhoven bijvoorbeeld?
3: Nee, dat vind ik niet. Kijk, je kan zeggen dat ze op maandag misschien 1 of 2 spelers extra van 1 mee kunnen krijgen. Maar ook dat is geen garantie dat de ploeg dan beter of minder is. Want vaak zie je ook jongens die terugkomen, die hebben dan niet meegetraind. Die kennen de teamafspraken niet. In standaard situaties weten ze de afspraken niet. Dus ook dat biedt mogelijkheden. Dus voor ons maakt het niet uit. Dus voor onszelf is het natuurlijk wel lekker dat je vrijdagavond voor je eigen publiek speelt.
4: Voor Emmanuel van der Blaak is het een speciale wedstrijd. De verdediger van Almere City speelde van 2021 tot de zomer van 2025 voor de belofte elftal van PSV. Van der Blaak kijkt ernaar uit om tegen zijn oude werkgever te spelen.
5: Ja, natuurlijk. Dat is altijd wel een speciaal gevoel. Anders dan normale, andere wedstrijden. Dus Dat doet wel iets met me. Natuurlijk wil je dan extra graag winnen. Maar ja, het is gewoon leuk om oude bekenden weer te zien. Dus ja, kijk er naar uit.
4: Is er dan ook nog een soort een bewijsdrang?
5: Ja, dat heb ik persoonlijk wel, denk ik. Ja, richting Jong PSV. Dus ja, zeker natuurlijk. Je wilt elke wedstrijd winnen, maar die wil ik zeker winnen.
4: De verdediger verwacht met Jong PSV een ploeg die graag de bal wil hebben.
5: PSV staat wel bekend dat ze willen voetballen. Dus ik denk zeker gewoon een voetballende ploeg. Qua spelers ook, ja, er is veel talenten. Dus ik denk dat vooral. Wij moeten gewoon met onze ervaring moeten verder opklappen en geen moment geven om te voetballen eigenlijk.
4: Ten opzichte van vorige week tegen FC Den Bosch weet trainer Dasgier wat er beter moet.
3: Doelpunten maken.
4: Dat klinkt simpel. Hoe simpel is dat voor deze groep?
3: Nou kijk, ik denk dat we vorige week genoeg kansen hebben gecreëerd om de doelpunten te maken. We hebben wat meer aandacht aan besteed deze week. Vooral een bezetting voor de goal. En uiteindelijk hebben we kwaliteit in huis. Dus het gaat met name om afstemming voor de goal. En dat zag er deze week heel goed uit.
2: Aldus trainer Anous Dasgier. En je hoort ook nog Emmanuel van der Blaak van Almere City FC.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland. Ook in verpleeghuizen krijg je het 's nachts niet meer koel.

0: Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè? Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook wel plastabletten hebben bijvoorbeeld.
1: Met alle gevolgen van dien. Het is daarom belangrijk de hitte in verpleeghuizen te kunnen verdrijven. Op verschillende plekken zijn inmiddels mobiele airco's geplaatst. Maar er moeten natuurlijk vaste airco's worden, hè Leo?
2: Ja, tuurlijk. Als je één groep dit gunt, dan... Zij zei het wel.
1: Zo is het.
2: Op verschillende plekken in het land kwamen boeren gisteravond bij elkaar om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals bij het Noord-Hollandse Schermer. Het kabinet wil binnen 10 jaar ruim 40% minder stikstofuitstoot, maar de boeren zijn het daar niet mee eens.
3: Het is zo hard aangekomen. Dat is niet normaal. Ja, dat is, dit is niet uitvoerbaar. Deze nieuwe brief is niet uitvoerbaar.
4: Ja, als deze dingen niet veranderd gaan worden... Dan komt er echt gewoon opstand. Kijk, het platteland is niet van ons. Wij zijn het platteland.
2: Nou, het speelt niet alleen daar, maar ook in Den Bosch is er vandaag protest van Provinciale Staten van Noord-Brabant spreken over het plan om 5 kippenboerderijen te sluiten vanwege te veel stikstof.
1: Ajax heeft zich geplaatst voor de laatste kwalificatieronde van de Conference League. Na een 3-1 zegen van vorige week tegen het Ierse Shelbourne FC... had Ajax gisteravond in Dublin aan een 2-2 gelijkspel genoeg. Teddy Blind vindt dat er nog ruimte is voor verbetering... maar volgens hem telt vooral het resultaat.
5: Ik denk dat juist als ploeg laten zien wat voor richtlijnen we op willen... dat het spel veel positiever is, veel aanvallender is. En tuurlijk, we zijn ook met deze trainer net begonnen. Het kan niet allemaal gelijk op rolletjes lopen... En het zal ook nog niet de laatste keer zijn dat we een keer een mindere wedstrijd spelen. Maar het is belangrijk dat we van die momenten leren. Dat we elke wedstrijd wel groeien. Dat we elke training willen groeien.
1: Nou, flink veel herrie de achtergrond. Het was ook nog in stereo ook, hoorde ik op mijn hoofdtelefoon. Ja. Eerder op de avond speelde FC Twente met 3-3 gelijk tegen het Slovaakse Dutch, moet ik zeggen. Dat was ook ruim voldoende voor de volgende ronde van de Conference League. Nadat de Tuckers vorige week wonnen met 6-0.

0: richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: 7 bedrijven hebben voor onbepaalde tijd een grote aansluiting gereserveerd op het Flevolandse stroomnet van Tennet. Gaat er om bijvoorbeeld fabrieken en datacenters. Die ondernemers hebben soms jaren geleden al elektriciteit aangevraagd, waardoor nieuwe bedrijven achteraan in de rij moeten aansluiten. De wachttijden zijn lang vanwege de netcongestie. Verslaggever Ilja de Ziel.
10: Tennet wil niet zeggen welke bedrijven dat zijn en ook niet hoe groot die aanvragen zijn. Dus die plekken nemen nog steeds ruimte in beslag op het stroomnet.
9: Een ware vlammenzee op een parkeerplaats op het Cornelis van Eesterenplein in Almere Buiten vannacht rond 20:30. Daar brandde een auto helemaal uit. De oorzaak is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie onderzoekt dat. Een andere auto vlakbij liep brandschade op. De brandweer van Lelystad is gisteravond opnieuw in actie gekomen op industrietrein Oostervaart. Daar was dinsdag de grote brand bij de pelletopslag. Het is nog niet duidelijk of de eerdere brand nog wat nasmeulde en opnieuw is opgeluid, of dat er opnieuw brand is ontstaan. Dat wordt nog onderzocht. Almere City FC voetbal vanavond de eerste thuiswedstrijd van de competitie in het Janmaatstadion. Is Jong PSV de tegenstander. Na het 1-1 gelijkspel van vorige week tegen Den Bosch, hoofdtrainer Dastgir op de eerste overwinning van het seizoen. De aftrap is om 8 uur. Zit je niet in het stadion, kun je het ook volgen op de app van Omroep Flevoland.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko neemt maatregelen om een nieuwe bestorming van het Spaanse Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan extra politieagenten en militairen. 2 weken geleden staken zo'n 80.000 mensen illegaal de grens over. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch wordt het verbod nog veel genegeerd. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. De meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd door de warmte.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Onder invloed van een meest matige wind uit het zuiden wordt er hele warme lucht aangevoerd, met een forse temperatuurstijging als gevolg. Het wordt vanmiddag zinderend heet met temperaturen van 34 of lokaal 35 graden. En daarbij blijft het zonnig met hooguit enkele sluierwolken. In de loop van de middag en avond draait de wind wel naar het noordwesten en zorgt als eerste voor verkoeling in de westelijke kustgebieden. Het weekend verloopt dan minder heet met zo'n 27 graden op de zaterdag en 24 graden op de zondag. Ook dan is het vaak droog, maar met name op zaterdag moeten we ook rekening houden met enkele buien.
13: Zometeen bij Flevoland een reportage over theatergezelschap Vis-à-vis. De afgelopen dagen is er het een en ander uitgezonden over een nieuwe voorstelling. En die voorstelling heet Carousel. En zometeen het laatste deel van deze serie reportages.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Level 42 en The Lessons in Love. Ik heb dat boek laatst nog eens doorgegeven. We gaan naar de zomerserie. Klaar, hè?
1: Was dat vrijdag? Sorry hoor, Lessons in Love.
0: Ja, er is een boek van. Heb ik doorgegeven. Geef boek altijd door.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, deze ook.
1: Het is vrijdag inderdaad. De laatste aflevering van de zomerserie over het Almeerse theatergezelschap Vis-a-Vis. We hebben de afgelopen dagen al veel facetten belicht over de nieuwe voorstelling Carousel. Zoals het ontstaan van het verhaal, het maken van het decor en het ontwerp van, van de kostuums.
0: Ja, vandaag de laatste aflevering en die gaat over de try-out. Ja, dan heb je natuurlijk over de eerste voorstelling. En dan maar hopen dat alles goed gaat bij Vis-a-Vis.
2: Na maanden aan het decor hebben gebouwd, het oplossen van technische uitdagingen en talloze repetities, is de ploeg van regisseur Gerald Goodman klaar voor de try-out van de nieuwe voorstelling Carousel.
3: Gedraaid is voor deze scène.
4: Vandaag voor het eerst volle tribune, dat vind ik altijd wel spannend. En waarin het eerst nog een beetje zo, laten we zeggen, van ons is, gaan we dat nu dan de deuren open doen. Wat wel spannend is gewoon. En we zijn ook nog met veel details bezig, hoor. We zijn echt nog wel aan het fijn slijpen. En sommige dingen moeten nog wat anders. Of zijn er nog andere ideeën voor. Of ook qua spel en qua techniek. Dus ik heb het wel goed gezien al. Ik heb het in de repetities goed gezien. En nu moet het allemaal nog bij elkaar komen.
5: Hey, en hoe voelt het voor jou? Want je bent natuurlijk eigenlijk als acteur heb je altijd bij Vis-a-Vis voorstellingen gedaan. En nu ben je regisseur. Hoe is dat? Is het anders? Ja.
4: Ja, het is heel anders. Ja, ik heb nu nog mijn handen vol, maar straks moet ik het natuurlijk aan hun overlaten. Na de première ben ik klaar, in principe. En dan kom ik nog wel geregeld kijken. Maar ik zal het toch echt moeten loslaten. Terwijl normaal gesproken begint het nu. Stap ik er nu in.
6: Er loopt een lijn.
2: Voor Gerald Goodman, zelf van Surinaamse afkomst, is deze voorstelling bijzonder. Omdat het verhaal raakvlakken heeft met zijn eigen leven.
6: Van navel naar navel.
2: Het verhaal van een Surinaamse familie die worstelt met het koloniale verleden en hun eigen toekomst.
7: Geluid betekent dat er nog leven in zit.
8: Ding die schuren. Als je om dingen die moeilijk zijn of heftig of zo, als je daar een situatie van maakt waar je om moet lachen, dan komt het eigenlijk extra hard aan eigenlijk. Hè? Dus je lacht erom en denkt, dit kan eigenlijk echt helemaal niet. En daardoor wordt het niet moralistisch, krijg je een soort vorm die heel mooi en diep binnenkomt. Omdat de humor en de comedy eigenlijk een heel mooi voertuig is om dit soort dingen te vertellen, vind ik.
9: Okay. En is dat waarom je de regie wil doen?
8: Ja, het is natuurlijk super, super leuk om verhalen te vertellen. We vertellen gewoon een verhaal van een familie en wat ze meemaken en hoe ze ploeteren en hoe ze bezig zijn en hun kop boven water proberen te houden en te proberen te overleven. En dat is het is niets leukers dan dat te doen. En ook een keertje aan het roer te staan is wel heel bijzonder, hoor. Dat is leuk. Ja.

0: je hebt net de show gezien.
1: Ja.
0: Wat vond je ervan?
2: Nou, in één woord geweldig. De beelden, de techniek, de muziek, het verhaal niet te vergeten.
3: Ja, heel interessant. Het is wel een unieke kijk naar het Suriname en de slavernijverleden. Het is wel bijzonder om te zien en dat het zo in zo'n voorstelling dan tot uiting komt.
0: En wat vind je ervan dat ze dat zo'n onderwerp behandelen?
3: Ja, heel goed. Ik vind dat wel belangrijk dat daar meer aandacht voor is.
4: Ja, een mooi verhaal, ontroerend. Het raakte, ja, zeker. Ja, heel tof.
5: De voorstelling Carousel van Vis-à-Vis. 5 afleveringen heb je gehoord over deze voorstellingen. En wil je alles op je gemak eens nakijken? Dat kan natuurlijk via onze website omroepflevoland.nl.
6: Straks de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv. Ja, er moet nog wat gebeuren aan de wegen, aan de sporen, aan de bruggen.

0: Alex Warren, Passenger. En daarvoor hadden we natuurlijk Nielsen met zijn plaatje Hoe. En dat deed hij samen met Miss Montreal. Dan nu, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv?
1: Nou, in Nieuwsuur ging het over de voormalige Syrische president Bashar al-Assad. Hij werd deze week bij verstek veroordeeld ter dood. En Assad zelf, die woont in Rusland en geniet bescherming natuurlijk van Poetin. Volgens een journalist bij The Guardian, en niemand minder dan Piotr Sauer, leeft Assad daar een teruggetrokken bestaan.
2: Voordat hij de vrede dictator was, probeerde hij oogarts te worden in Londen. We hebben gehoord van bronnen rond Assad dat hij misschien dat weer oppikt. Maar verder is het eigenlijk een hele eenzame leven. De Russische elite kijkt eigenlijk ook neer op hem. Om te zien hem meer als een loser, een verliezer die zijn land heeft verloren. Dus hij wordt niet uitgenodigd op feesten. En we zien hem ook niet op foto's op sociale media.
1: Ja, Poetin haalt de banden aan met het nieuwe Syrische regime. Hij heeft zelfs een deal afgesloten over een militaire basis met de Syrische nieuwe leider. Die ooit zijn vijand eigenlijk was. En volgens Sauer laat dat zien hoe pragmatisch Poetin is. Maar of hij ook Assad zou uitleveren?
2: Nee, ik denk dat niet. Zo ver gaan ze dan niet. Omdat dat raakt dan denk ik ook Poetins prestige. En voor hem is het dan belangrijk ook. Denk ik ook aan andere leiders die ooit denken om naar Rusland te vluchten, te laten zien dat ja, hier ben je toch veilig. Maar natuurlijk is het regime van Poetin ook niet voor altijd. Dus ik denk, als je iemand bent in Syrië, dan hoop je op de lange termijn.
0: Goedenavond Nederland, daar was de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Karremans. Zij sprak over de tekorten om infrastructuur te kunnen onderhouden. Een voorbeeld daarvan is de Merwedebrug bij Gorkum. Vrachtwagens mogen daar niet meer overheen. Het gebeurt af en toe nog wel. Maar vanaf volgende week gaat de politie daarop streng controleren, zei Karremans.
3: Nou, inmiddels zijn het ongeveer is het nog een klein aantal. En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dus we hebben een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
4: Okay.
3: Omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
0: Sommige politieke partijen pleiten ervoor om de staatsschuld, die in ons land relatief laag is, een beetje te laten oplopen om dat allemaal te kunnen betalen. Investeringen in de infrastructuur. Maar Karremans was helder over dat idee.
3: Nee, ik denk dat het heel verstandig is dat we dat niet doen. Want juist als je kijkt naar Frankrijk, Italië, andere landen die veel minder financieel degelijk beleid hebben gevoerd. Ja. Die zijn nu een veel zwaarder probleem. Die betalen per jaar tientallen miljarden aan rente alleen al. Hè? Ja. Dat kan je niet uitgeven aan zorg, niet aan sociale zekerheid.
0: En dat heb je gisteravond gemist op radio en tv. Dit is Swing Out Sister met Breakout. En tot nieuws en reclame van 8 uur heb ik er nog eentje voor je. Stuck in a Moment, You Can't Get Over It van YouTube.

Morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Bersia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen, in het Bos der Onverzettelijke in Almere, de Indië.

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt net de show gezien.
2: Ja.
1: Wat vond je ervan?
3: Nou, in één woord geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
4: Je kan zeggen dat ze op maandag misschien 1 of 2 spelers extra van 1 mee kunnen krijgen. Maar ook dat is geen garantie dat de ploeg dan beter of minder is.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Als je nu een aanvraag doet, moet je meteen 10% van het aansluitkostenbedrag betalen. Dus dat kan in honderdduizenden euro's lopen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Stroomnet is vol, maar 7 bedrijven reserveerden alvast ruimte. En autobrand in Almere buiten. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
11: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het natmaken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
13: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
12: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
14: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
12: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Het is vrijdag 14 augustus 2026. Je kijkt en luistert naar Omroep Flevoland. Flevoland is wakker.
16: Ah, Rob, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Heb je hagedis al verwend vandaag?
16: Ik heb geen hagedis, maar ze zien ze wel eens door de tuin kruipen.
15: Wereldhagedissendag. Ja, het zijn van die kleintjes, hè?
16: Ja, die zitten soms onder een tegeltje of zo.
15: En in Azië, als je dan in je hotelkamer ligt, dan heb je van die kleine gekko's. Dat is ook leuk.
16: Oh, die komen gratis
15: die
16: bij.
15: Die komen niet op je bed.
16: Nee?
15: Nee, die zitten gewoon. Die vangen de vliegjes.
16: Die vangen de vliegjes. Dus ja. Die moet je koesteren.
15: Die moet je koesteren.
16: Oh, ik zou denken, weg met die, maar goed.
15: Hebben we ook nog regionale zaken?
16: Ja, we hebben ook nog regionale zaken. We gaan het hebben over de netcongestie, maar er zijn toch 7 bedrijven. onbekend wie dat zijn die op een wachtlijst staan voor een grote stroomaansluiting. En ja, en wil je dan aansluiten, dan sta je helemaal achteraan. Dat is niet zo mooi natuurlijk, straks meer daarover. En we blikken vooruit op de wedstrijd Almere City FC vanavond tegen Jong Peer.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
22: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: had some help. Nou, ze kunnen hulp vragen aan elkaar. Ze zijn met z'n tweeën Post Malone en Morgan Wallen.
1: Een ondernemer die nu een zware stroomaansluiting nodig heeft voor bijvoorbeeld een fabriek of datacenter moet vaak heel lang wachten. Het Flevolandse elektriciteitsnet van Tennet zit vol, de bekende netcongestie.
0: Toch konden grote bedrijven jarenlang voor relatief weinig geld alvast een plek reserveren op het hoogspanningsnet, terwijl er nog geen paal de grond in was gegaan. Inmiddels kan dat niet meer, maar 7 reserveringen uit het verleden houden nog steeds een plek bezet op het overvolle stroomnet. Verslaggever Ilja de Zeeuw is hier ingedoken. Goedemorgen Ilja, ja, vertel, hoe zit dat precies?
2: Vroeger konden dus eigenlijk tot voor kort konden bedrijven, voordat ze alle voorbereidingen hadden getroffen, dus vergunningen, bouwgrond aangekocht, dat soort zaken, konden ze alvast een plekje op het stroomnet reserveren. En die hadden ze dan alvast klaar liggen. En dan konden ze te zijner tijd die aansluiting aan gaan laten leggen.
0: Ja, dus als er eenmaal capaciteit is om het op het stroomnet is gereserveerd, dan kan zo'n bedrijf daar in principe onbeperkt aanspraak op blijven maken?
2: Er zat in principe geen deadline op die claim. Je hebt bijvoorbeeld het bedrijf Equinix, dat in Lelystad een datacenter wil gaan bouwen. Nou, die heeft inmiddels zijn de eerste vergunningen rond. Maar die aanvraag, die claim, die ligt al jaren klaar.
0: En inmiddels is deze aanvraagprocedure dus aangepast?
2: Begin dit jaar is dat veranderd. Dus op dit moment, kijk, vroeger kon je voor relatief weinig geld kon je zo'n plekje reserveren, 15.000 euro of zo. En dan daarna, als eenmaal de aansluiting begon, dan ging je die hoge kosten betalen. En nu, als je nu een aanvraag doet, moet je meteen 10% van het aansluitkostenbedrag betalen. Dus dat kan in honderdduizenden euro's lopen. Dus dat is een verandering. Ja. Maar het systeem werkt nog steeds niet helemaal perfect.
0: Nee. Maar er is dus een soort financiële drempel opgeworpen, zeg maar. Zorgt dat er nu voor dat bedrijven sneller gaan bouwen?
2: Nou, niet per se, want het is eigenlijk nog steeds een streefdatum. Het is niet een harde einddatum van je moet dan klaar zijn. En Tennet die kan eigenlijk alleen maar zo'n reservering stopzetten als zo'n bedrijf niet betaalt. Of als hij echt heel erg vertraging heeft.
0: Ja. Dus moet ik dan concluderen dat de wachttijden voor een plek op het stroomnet voorlopig nog niet gaan afnemen?
2: Ja, ik zou dat zelf nu zo niet kunnen zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er nog steeds 7 grote aanvragen liggen. Dus die liggen klaar voor bouwprojecten wanneer zij willen gaan beginnen met bouwen. Dat is onbekend. Tennet wil niet zeggen welke bedrijven dat zijn en ook niet hoe groot die aanvragen zijn. Dus die plekken nemen nog steeds ruimte in beslag op het stroomnet.
0: Verslaggever Ilja de Zeeuw.
3: Dankjewel.

0: Maan Smit, Now Horan, Drive Safe.
1: Het weer met Alfred Snoek. Alfred, hoe is het buiten op dit ogenblik?
2: Nou, de temperatuur die begint al aardig aan een opmars. En dat merken we al, want de temperaturen die komen nu al rond de 20 graden uit. En gaan vandaag natuurlijk weer, want dat is geen verrassing denk ik voor velen, weer behoorlijk hoog eindigen. Het wordt tropisch warm vanmiddag met 34, 35 graden. Volop zon daarbij en een groot deel van de dag ook heel weinig wind. Dus ja, het wordt gewoon weer ontzettend heet.
1: En lekker veel vocht tot jezelf nemen, dan komt alles goed lichamelijk.
2: Dat is wel de tip om dit soort dagen door te komen inderdaad. Vocht tot je toenemen en ja, voor de rest wachten op de avondperiode. Dan steekt er een noordwestenwind op. Die zorgt voor de eerste verkoeling. Temperatuur gaat omlaag naar zo'n 25, 26 graden. Vannacht komen we uit op 17 of 18 graden. En dan zien we ook een weersverandering. Degene die vannacht buiten zijn, die merken opeens van hey, we hebben niet alleen meer de maan en de sterren. Nee, er verschijnen ook wat wolken. Wolken waar morgenochtend misschien wel op een enkele plek even een bui kan vallen. Het zal allemaal niet heel veel voorstellen, maar het is wel even heel ander weer. Temperatuur ligt morgen ook op veel lager niveau. 23 graden in de Noordoostpolder. 25 graden misschien nog rond Almere. Met daarbij pas in de middag weer wat meer zonneschijn. Dus de warmte, die zijn we morgen toch echt wel kwijt.
1: En zondag?
2: Ja, en dat blijft zo. Want het ziet ernaar uit dat we vanaf zondag en ook de dagen daarna met normaal Hollands zomerweer te maken hebben. 22, 23 graden in de middag. Een afwisseling van zonneschijn en af en toe ook een enkele bui. Geen grote hoeveelheden verwacht ik overigens. Maar nee, geen stabiel zonnig en heet zomerweer. Maar normaal het weer wat we in deze tijd van het jaar horen te hebben.
1: En dat blijft zo lekker doorkabbelen of krijgen we weer een warmtepan?
2: Ja, dat kabbelt tot ver volgende week door. Dus ja, wat dat betreft is het even omschakelen.
3: Ja, de meeste zijn de juffen zitten niet met al te zwetige kinderen
2: precies,
3: in de klas.
2: Ik denk dat ook wel even wel fijn is.
3: Oké, Alfred, dankjewel. Hè.
2: Alsjeblieft.
3: Gaan naar de sport. Almere City FC die speelt vanavond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Om 8 uur is Jong PSV de tegenstander in het Jan Maarstadion.
1: Ja, de eerste wedstrijd van de competitie werd met 1-1 gelijk gespeeld op bezoek bij FC Den Bosch. Tegen Jong PSV is het volgens trainer Anoush Daskier tijd voor de eerste overwinning van het seizoen. Maar het belofte elftal uit Eindhoven is voor Daskier een ploeg die lastig in te schatten is.
4: Kijk, het is een ploeg die heel goed aan de bal is, maar dat geldt voor alle jongploegen. Zoals je het zelf zegt, ja, de opstelling van hun, dat weet je niet. Je weet niet wie er meegaan en wie niet, wie er fit zijn en wie niet. Dus uiteindelijk is het belangrijk dat je uitgaat vanuit je eigen spel, je eigen kracht. En ongeacht wie de tegenstander is, ja, wij willen wedstrijd winnen. Dus zo ga je de wedstrijd ook in en ja, vooral ook je eigen spel spelen.
5: Is het in ieder geval voordeel dat je op vrijdag treft in plaats van een maandagavond in Eindhoven bijvoorbeeld?
4: Nee, dat vind ik niet. Kijk, je kan zeggen dat ze op maandag misschien 1 of 2 spelers extra van 1 mee kunnen krijgen. Maar ook dat is geen garantie ja, dat de ploeg dan beter of minder is. Want vaak zie je ook jongens die terugkomen, die hebben dan niet meegetraind. Die kennen de teamafspraken niet. In standaard situaties weten ze de afspraken niet. Dus ook dat biedt mogelijkheden. Dus voor ons maakt het niet uit. Dus ja, voor onszelf is het natuurlijk wel lekker dat je vrijdagavond voor je eigen publiek speelt.
5: Voor Emmanuel van der Blaak is het een speciale wedstrijd. De verdediger van Almere City speelde van 2021 tot de zomer van 2025 voor het belofte elftal van PSV. Van der Blaak kijkt ernaar uit om tegen zijn oude werkgever te spelen.
6: Ja, natuurlijk. Dat is altijd wel een speciaal gevoel. Anders dan normale, ja, dan andere wedstrijden. Dus dat doet wel iets met me. Natuurlijk wil je dan extra graag winnen. Maar ja, het is gewoon leuk om oude bekenden weer te zien. Dus ja, kijk er naar uit.
5: Is er dan ook nog een soort een bewijsdrang?
6: Ja, dat heb ik persoonlijk wel, denk ik. Ja, richting Jong PSV. Dus ja, zeker natuurlijk. Je wilt elke wedstrijd winnen, maar die wil ik zeker winnen. Ja.
5: De verdediger verwacht met Jong PSV een ploeg die graag de bal wil hebben.
6: PSV staat wel bekend dat ze willen voetballen. Dus ik denk zeker gewoon een voetballende ploeg. Spelen ze ook, ja, ze veel talenten. Dus ik denk dat vooral. Wij moeten gewoon met onze ervaring moeten wij erop klappen en geen moment geven om te voetballen eigenlijk.
5: Ten opzichte van vorige week tegen FC Den Bosch weet trainer Daskier wat er beter moet.
4: Doelpunten maken.
5: Dat klinkt simpel. Hoe simpel is dat voor deze groep?
4: Nou kijk, ik denk dat we vorige week genoeg kansen hebben gecreëerd om de doelpunten te maken. We hebben wat meer aandacht aan besteed deze week. Vooral een bezetting voor de goal. En uiteindelijk hebben we kwaliteit in huis. Dus het gaat met name om afstemming voor de goal. En dat zag er deze week heel goed uit.
1: Trainer Anoush Dazkir en je hoorde ook nog Emmanuel van der Blaak van Almere City FC.
3: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Dat gaat naar Den Bosch toe. Boze boeren.

0: Van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Boerenorganisaties zijn daar woedend over. Want wie volgens een geldige vergunning werkt, moet daarop kunnen vertrouwen, vinden zij. Daarom zijn ze in Den Bosch om hun collega's een hart onder de riem te steken. Het wordt al steeds drukker, ziet deze verslaggever.
1: Een minuut geleden zijn de eerste boeren hier aangekomen met luid lawaai. Ze zijn deels ook via de snelweg gekomen, hebben wij gehoord. En ze komen nu bij het provinciehuis dus aan, waar om 9:30 die extra vergadering gaat beginnen.
0: Met geluidseffecten worden zo'n 2500 boeren verwacht.
2: Even terug naar afgelopen nacht en misschien ook wel komende nacht. De hitte zorgt ook 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners konden daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist ouderenzorg.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk, hè? Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè? Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook wel plastabletten hebben bijvoorbeeld.
2: Het is daarom belangrijk de hitte in verpleeghuizen te kunnen verdrijven. Op verschillende plekken zijn inmiddels mobiele airco's geplaatst. Zit daar geen gewone air? Zijn ze daar net zo vroeg mee als met de luchtbehandeling onder corona? Je hoort het.
0: Oh, inderdaad, ja.
2: Ja.
0: Wil je daar nog over hebben, over corona dan?
2: Ja, nou ja, ik heb mijn punt toch gemaakt.
0: Ajax heeft zich geplaatst ja, voor de laatste kwalificatieronde van de Conference League. Na de 3-1 zege van vorige week tegen het Ierse Shelbourne FC had Ajax gisteravond in Dublin aan een 2-2 gelijkspel genoeg. Daley Blind vindt dat er nog ruimte is voor verbetering. Maar volgens hem telt vooral het resultaat.
4: Ik denk dat juist als ploeg laten zien wat voor richtlijnen we op willen. Dat het spel veel positiever is, veel aanvallender is. En natuurlijk, we zijn ook met deze trainer net begonnen. Het kan niet allemaal gelijk op rolletjes lopen. En het zal ook nog niet de laatste keer zijn dat we een keer een mindere wedstrijd spelen. Maar het is belangrijk dat we van die momenten leren. Dat we elke wedstrijd wel groeien. Dat we elke training willen groeien.
0: En eerder op de avond speelde FC Twente met 3-3 gelijk tegen het Slovaakse Dutch. Dat was ook ruim voldoende voor de volgende ronde van de Conference League, nadat de Tuckers vorige week wonnen met 6-0.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Neem Terrazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
9: Met het regionieuws.
10: 7 bedrijven hebben voor onbepaalde tijd een grote aansluiting gereserveerd op het Flevolandse stroomnet van Tennet. Gaat er om bijvoorbeeld fabrieken en datacenters. Die ondernemers hebben soms jaren geleden al elektriciteit aangevraagd, waardoor nieuwe bedrijven achteraan in de rij moesten aansluiten. De wachttijden zijn lang vanwege de netcongestie. Verslaggever Ilja de Zeeuw.
11: Tennet wil niet zeggen welke bedrijven dat zijn en ook niet hoe groot die aanvragen zijn. Dus die plekken nemen nog steeds ruimte in beslag op het stroomnet.
10: Er waren vlammenzeeën op een parkeerplaats op het Cornelis van Eesterplein in Almere buiten vannacht rond 2:30. Daar brandde een auto helemaal uit. De oorzaak is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie onderzoekt dat. Een andere auto vlakbij liep brandschade op. De brandweer van Lelystad is gisteravond opnieuw in actie gekomen op industrieterrein Oostervaart. Daar was dinsdag de grote brand bij de pelletopslag. Het is nog niet duidelijk of de eerdere brand nog in wat nasmelde en opnieuw is opgeluid, of dat er opnieuw brand is ontstaan. Dat wordt nog onderzocht. En Almere City FC voetbal vanavond de eerste thuiswedstrijd van de competitie. In het Janmaatstadion is Jong PSV de tegenstander. Na het 1-1 gelijkspel van vorige week tegen Den Bosch hoopt trainer Dastgir op de eerste overwinning van het seizoen. Aftrap is om 8 uur en ben je niet in de stadion, je kunt het ook volgen op de app van Omroep Flevoland.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is vannacht weer een natuurbrand uitgebroken op de heide in de buurt van Renen. Inmiddels is het vuur onder controle. De brand was vrij klein, het ging om een gebied iets kleiner dan een voetbalveld. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden en er wordt nog iemand vermist. Ten oosten van Tokio viel 36 centimeter regen in 24 uur. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. De provinciale staten van Noord-Brabant hebben vandaag een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. Boeren zijn het er niet mee eens. Die gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag zonnig en het wordt erg warm. De temperatuur loopt vanmorgen snel op en bereikt vanmiddag tropische waarden van 34, misschien wel 35 graden. Daarbij staat er een groot deel van de dag nauwelijks wind. Pas vanavond steekt er een noordwestenwind op en die zorgt ook voor enige verkoeling. Vannacht neemt het aandeel wolken toe. De temperatuur komt uit op een graad of 17. En morgen dan wordt het maximaal zo'n 25 graden. Er is duidelijk meer bewolking aanwezig en vooral in de ochtend valt plaatselijk een bui.
14: Verkeersinformatie van de ANWB. Ja.
15: Hoi Rob,
14: ik val af en toe weg.
15: Oh, dat is ook
14: wel. Nee, maar ik ben er wel weer.
15: Goed zo.
14: Verkeersinformatie, geen files op dit ogenblik. Maar wel wat flitsers. Namelijk op de Oostvaardersdijk. Bij Almere, beide richtingen, hectometerpaal 14,4. En de Hoge Ring in Almere, daar wordt ook gecontroleerd. Beide richtingen, hectometerpaal 12,2. Heb je er ook een gezien? Geef het door via Flitsmeister.
15: Alvast bedankt. En verderop in dit programma?
14: Verderop in dit programma dan gaan we het natuurlijk hebben over Vis-à-vis. Dit is een theatergezelschap. Ze hebben een nieuwe voorstelling, Carousel. Heel veel reportages hebben we erover. En we sluiten het zo meteen af.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Veerman zelf met zijn grote zomerhit uit 1979. Je hoorde We Don't Talk Anymore. En wat hebben we genoten, hè, afgelopen vier dagen erop van al die reportages van de achtergronden bij de carousel.
1: Ja.
0: Dat was leuk, hè?
1: En dan, want het is vrijdag, de laatste van de zomerserie over het Almeerse theatergezelschap Vis-a-vis. Ja, de afgelopen dagen al veel facetten belicht over de nieuwe voorstelling Carousel. Zoals het ontstaan van het verhaal, het maken van het decor en het ontwerp van de kostuums.
0: Vandaag de laatste aflevering en die gaat over de try-outs. Dat is de eerste voorstelling. En dan maar hopen dat alles goed gaat.
2: Na maanden aan het decor te hebben gebouwd, het oplossen van technische uitdagingen en talloze repetities, is de ploeg van regisseur Gerald Goodman klaar voor de try-out van de nieuwe voorstelling Carousel.
3: Gedraaid is voor deze scène.
4: Vandaag voor het eerst volle tribune, dat vind ik altijd wel spannend. En waarin het eerst nog een beetje zo, laten we zeggen, van ons is, gaan we dat nu dan de deuren open doen. Wat wel spannend is gewoon. En we zijn ook nog met veel details bezig, hoor. We zijn echt nog wel aan het fijn slijpen. En sommige dingen moeten nog wat anders. Of zijn er nog andere ideeën voor. Of ook qua spel en qua techniek. Dus ik heb het wel goed gezien al. Ik heb het in de repetities goed gezien. En nu moet het allemaal nog bij elkaar komen.
2: Hey, en hoe voelt het voor jou? Want je bent natuurlijk eigenlijk als acteur heb je altijd bij Vis-a-vis voorstellingen gedaan. En nu ben je regisseur. Hoe is dat? Is het anders? Ja.
4: Ja, het is heel anders. Ja, ik heb nu nog mijn handen vol, maar straks moet ik het natuurlijk aan hun overlaten. Na de première ben ik klaar, in principe. En dan kom ik nog wel geregeld kijken. Maar ik zal het toch echt moeten loslaten. Terwijl normaal gesproken begint het nu. Stap ik er nu in.
5: Er loopt een lijn.
2: Voor Gerald Goodman, zelf van Surinaamse afkomst, is deze voorstelling bijzonder. Omdat het verhaal raakvlakken heeft met zijn eigen leven.
5: Vanavond naar navel.
2: Het verhaal van een Surinaamse familie die worstelt met het koloniale verleden en hun eigen toekomst.
6: Geluid betekent dat er nog leven in zit.
4: Dingen die schuren. Als je om dingen die moeilijk zijn of heftig of zo, als je daar een situatie van maakt waar je om moet lachen, dan komt het eigenlijk extra hard aan eigenlijk. Hè? Dus je lacht erom en denkt, oh, dit kan eigenlijk echt helemaal niet. En daardoor wordt het niet moralistisch, krijg je een soort vorm die heel mooi en diep binnenkomt. Omdat de humor en de comedy eigenlijk een heel mooi voertuig is om dit soort dingen te vertellen, vind ik.
7: En is dat waarom je de regie wil doen?
4: Ja, het is natuurlijk super, super leuk om verhalen te vertellen. We vertellen gewoon een verhaal van een familie en wat ze meemaken en hoe ze ploeteren en hoe ze bezig zijn en hun kop boven water proberen te houden en te proberen te overleven. En dat is, ja, het is niks leukers dan dat te doen. En ook een keertje aan het roer te staan is wel heel bijzonder, hoor. Dat is leuk. Ja.

0: Je hebt net de show gezien.
1: Ja.
0: Wat vond je ervan?
2: Nou, in één woord geweldig. De beelden, de techniek, de muziek, het verhaal niet te vergeten.
3: Ja, heel interessant. Het is wel een unieke kijk naar het Suriname en de slavernijverleden. Het is wel bijzonder om te zien en dat het zo in zo'n voorstelling dan tot uiting komt.
0: En wat vind je ervan dat ze dat zo'n onderwerp behandelen?
3: Ja, heel goed. Ik vind dat wel belangrijk dat daar meer aandacht voor is.
4: Ja, een mooi verhaal, ontroerend. Uiteraard. Ja, zeker. Ja.
5: Nou, geen enkele negatieve klank over deze voorstelling, Carousel. Wil je alle reportages eens terugkijken? Dat kan natuurlijk op onze website, dat is omroepflevoland.nl.
6: Max, Andy Grammer, and the thing I love.

morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Persia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage. Live te volgen via tv en online. Herdenk, verbind, vergeet niet. Morgen, in het Bos der Onverzettelijke in Almere, de Indië-herdenking.

0: hoor je ook, de mama appelsap?
1: Nee hoor,
0: ik hoop dat het goed komt.
1: Oh, je hoopt dat het goed komt. Ça va bien, merci. Het was Zas. Le long de la route. Ja, misschien hoor je dit nog wel op de route in Frankrijk. En daarvoor Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Gaan we eens even kijken wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
2: In Goedenavond Nederland was minister van Infrastructuur en Waterstaat Karmans te gast. Hij sprak over de tekorten om infrastructuur te kunnen onderhouden. Een voorbeeld daarvan is de Merwedebrug bij Gorkum. Vrachtwagens mogen daar niet meer overheen, maar dat gebeurt nog wel. En vanaf volgende week gaat de politie daarop intensiever controleren, zegt Karmans.
3: Nou, inmiddels zijn het ongeveer nou, is nog een klein aantal. En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
4: Okay.
3: Omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: Sommige politieke partijen pleiten ervoor om de staatsschuld, die nu nog vrij laag is, op te laten lopen om vervolgens te kunnen investeren in infrastructuur. Karmans was helder over dat idee.
3: Nee, ja, ik denk dat het heel verstandig is dat we dat niet doen. Want juist als je kijkt naar Frankrijk, Italië, andere landen die veel minder financieel degelijk beleid hebben gevoerd. Ja. Die zijn nu een veel zwaarder probleem. Die betalen per jaar tientallen miljarden aan rente alleen al. Hè? Ja. Dat kan je niet uitgeven aan zorg, niet aan sociale zekerheid.
1: In Met het Oog op Morgen vertelde tophockeyster Ibi Jan Jansen over het belang van mental coaching bij topprestaties voor de Spelen van Tokio. In 2020 trok Jansen zich terug uit het Nederlands elftal.
5: Op dat moment vond ik het lastig om te gaan met de cultuur die daar op dat moment was. En dat bracht mij in onzekerheid en waardoor ik ook minder zelfverzekerd op het veld stond. Ik heb dat een tijdje zeker daar gespeeld, maar op een gegeven moment heb ik besloten van, ik ben nu niet de beste versie van mezelf en ik word minder blij van het hockeyspel, terwijl dit is eigenlijk waar ik altijd van gedroomd heb, dus daarom heb ik ervoor gekozen om daar even uit te stappen.
1: Jansen ging daarna aan de slag met een mental coach. En dat is wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Tot nieuws en reclame van 9 uur. Hot Chocolate nog, Girl Crazy, Nathalie Imbruglia met Toorn, die hoor je ook nog. Rob, bedankt! Goeie inzet.
2: Graag gedaan. Goed weekend allemaal.
1: Ik ga nog een uurtje door.
2: En blijf luisteren en kijken.
1: Ja.

0: Dit is Flevoland.
1: Je hebt net de show gezien.
2: Ja.
1: Wat vond je ervan?
3: Nou, in één woord geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
4: Je kan zeggen dat ze op maandag misschien 1 of 2 spelers extra van 1 mee kunnen krijgen. Maar ook dat is geen garantie dat de ploeg dan beter of minder is.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Als je nu een aanvraag doet, moet je meteen 10% van het aansluitkostenbedrag betalen. Dus dat kan in 100.000 euro's lopen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Stroomnet is vol, maar 7 bedrijven reserveren alvast ruimte. En brandweer Emmeloord voorkomt bosbrand. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
13: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
14: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel een leuke dag, maar wel een goed protest.
12: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
15: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
12: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie, geen files op deze laatste vakantiedag voor Regio Noord. Maar wel een heleboel flitsers. Bekende plekjes heb ik weer voor je bij het gemaalblok van Kuffler 14-4. Hogering Almere 12-2 en 12-3. Nou ja, daar dus ongeveer. En de N715 bij Band, bij hectometerpaal 6,9. Zie je nou nog een flitser of heb je de goede hectometerpaal bij de Hogering in Almere te pakken? Dan mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Namens alle automobilisten, hartelijk dank. Flevoland Muziekland trapt af met filmmuziek uit Rocky.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Hey Remon!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
25: Met Leo Schouwenaar.

Muziek op je radio, GONS en La Camisa Negra. Daarvoor The Eye of the Tiger van Survivor. Goedemorgen, als je net de radio aanzet, welkom bij Flevoland Muziekland. Ja, een beetje verkoeling hoop ik. Maar ja, zit er niet in. Het wordt gewoon een warme dag vandaag. Het is wel de laatste warme dag. Daarna wordt het wat weer gewoon. Hollandse temperaturen, zoals het hoort bij een zomer. Maar dat kondigt toch aan dat de zomer voorbij is. En dat zie je ook op de kalender, want volgende week dan moeten heel veel kinderen in Flevoland weer gewoon naar school. Behalve Zeewolde, ik weet het, jullie doen mee met Gelderland, maar regio Noord, die moet volgende week aan de bak. En dan ook dan weet je, als alle schriften en pen en agenda's weer worden gereedgelegd en de schooltas wordt opgezocht en de banden worden opgepompt voor de nieuwe week, dan weet je, de zomer is voorbij. En je ziet het ook aan de caravans die bij de mensen voor de deur staan. Die worden uitgesopt en schoongemaakt. Dan zie je ook, de zomer die is voorbij. En welke plaat hoort daar nou bij? Ja, kan er maar één zijn natuurlijk.

0: 020-5050. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320-28-5050.
1: De lekkerste muziek. Dit is Flevoland Muziekland. De deur van

nog even een paar achterover, niet naar huis. En die hoor je in Flevoland en Muziekland. En daarvoor die prachtige gouden ouwe van Dusty Springfield and the Summer is Over. Kiek de Kiekendief, die heeft vanuit de lucht campers gefotografeerd die op de paar vier ronde veldjes staan op een camping. En de vraag is, wat heeft Kiek veranderd? Ha, er staan een heleboel campers, dus dan moet je ze allemaal even langs. Neem er even rustig de tijd voor. Als je het ziet, mag je doorgeven omroepflevoland.nl/kiek. Maar je mag ook bellen natuurlijk 0320 28 50 50. Doe dat dan wel voor 11 uur, want na 11 uur gaan we kandidaten bellen. En die gaan er dan vandoor met mooie prijzen. Nou, ik laat me nog even een paar minuutjes op de televisie staan. De foto van Kiek waarop de rechterfoto iets is veranderd. En op de radio draai ik intussen Eddie Cochran en de Summer.

Morgen komt Flevoland samen in het Bos der Onverzettelijke in Almere. Tijdens de Indië-herdenking staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de Bercia-periode. Een moment van herinnering, verbondenheid en respect. Met aanwezigheid van veteranen, muziek van het Orkest Lelystad en een bijzondere Indische bijdrage.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Deel van de Gooiseweg bij Zeewolde is vanavond 8 uur tot morgenavond 9 uur afgesloten voor het verkeer, meldt de provincie. Het stuk dat wordt afgesloten ligt tussen de Ganzenweg en de Spiekweg. Omrijden kan via de Vogelweg. De brandweer heeft gisteravond een bosbrand voorkomen aan de Hannieschaftweg bij Emmeloord. Een voorbijganger ontdekte daar een verlaten kampvuurtje waarvan de boomstronken nog nasmulden. En een vlammenzee op de parkeerplaats op het Cornelis van Eesteren.

0: Leidseplein in Almere buiten vannacht. Daar brandde een auto helemaal uit. Een auto die ernaast stond, liep brandschade op. De oorzaak is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie onderzoekt dat.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd. Het werd er te warm en bewoners kunnen daar niet goed tegen. Verpleeghuizen koelen ook 's nachts niet altijd genoeg af door warme nachten. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen lichtere verwondingen op. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. En die heeft hij gewonnen.
0: Dankjewel, Kirsten.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag zonnig en het wordt erg warm. De temperatuur loopt vanmorgen snel op en bereikt vanmiddag tropische waarden van 34, misschien wel 35 graden. Daarbij staat er een groot deel van de dag nauwelijks wind. Pas vanavond steekt er een noordwestenwind op en die zorgt ook voor enige verkoeling. Vannacht neemt het aandeel wolken toe. De temperatuur komt uit op een graad of 17. En morgen dan wordt het maximaal zo'n 25 graden. Er is duidelijk meer bewolking aanwezig. En vooral in de ochtend valt plaatselijk een bui.
0: Dankjewel, Alfred Snoek van Weerplaza. Allemaal flitsers voor je. De N50 bij Ens, 265,2. De Oostvaardersdijk Almere, 14,4. Hoge Ring Almere bij 12,3 of 12,2. En bij Band de N715, 6,7. Zometeen gaan we in een kermisattractie. Ja, of we het nog niet genoeg hebben gehad met die carousel van Vis-a-Vis, maar er komt er weer een aan.
3: Goedemorgen.
4: Flevoland Muziekland.
3: Met Leo Schouwenaar.

0: Gloria Estefan.
1: Hoe? Ja.
2: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 2017. En we gaan terug naar de hitlijst van toen natuurlijk. Van week 33 van 2017. Er stond toen ook een heleboel zomerse platen in de hitparade. Maar ik heb gekozen voor een band die je vaker in die tijd en nog wel terug tegenkomt in de Nederlandse hitlijst. Dat is namelijk Coldplay. Die hadden toen een hitje met Big Sean samen. En dat heet Miracles.
2: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 2017.

nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland. Alle grote hits hoor je hier. Dit is Flevoland Muziekland.

plaat van deze week, Jordy van Loon en Als Toen. Voor de zekerheid, nog even naar Kiek de Kiekendief. Die is hoog in de lucht gaan zweven. Met zijn dronecamera natuurlijk. En heeft daar een heleboel campers op de foto gezet. Die staan in cirkeltjes, vier cirkeltjes geparkeerd. En die staan vakantie te vieren op een grote camping. Maar ja, wat is nu het verschil tussen de linker en de rechter camper? Als jij het verschil ziet, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven op omroepleverand.nl/kiek. Kom je op die website, dan daar staat de foto ook die nu ook op de televisie te zien is. Kun je ook je naam, adres invullen en zo. Doe dat alsjeblieft binnen 1 uur en 7 minuten. Want om 11 uur, dan sluit het. En dan gaan we mensen bellen die misschien ervan doorgaan met mooie prijzen. Over mooie prijzen gesproken. Ik zou best een bosje.

0: Urk-FM. Dit is het nieuws op Urk-FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen
5: reizigers gestrand. Het weer zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Lekkere muziek op Rick FM.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu computerov personalny sputnik.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: en een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM, hou.

0: ticketje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laat ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon neem die s'avonds naar boeten deuren.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is nieuws op RUK FM.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Dat wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem